is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
2: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat melden Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Pacho Boys met muziek van ondertussen ruim 40 jaar geleden. Jawel, dames en heren, jongens en meisjes, zo lang is het ondertussen al. Een hele prettige zaterdagochtend. Dit is de nieuwe aflevering van de Ontbijtradio. Ik ben Piet, ik pak je mee naar 10 uur.
1: Let's go.

nieuwe single van Miley Cyrus. Wat catchy, op de jaren 80 geïnspireerde dance popsong. Het nummer is de eerste single uit haar nieuwe studioalbum dat net is verschenen. Vanochtend is er nog kans op lokale mist. Overdag zal het droog blijven, rustig met brede opklaringen. Soms wat wolken, maar het zijn dan meestal hoge sluierwolken. Maxima die schommelen vandaag in Vlaanderen tussen 17 en 21 graden. Morgenochtend verwachten we plaatselijk wat mistbanken of lage wolkenvelden. Daarna wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Temperatuur ook morgen in de buurt tussen 17 en 21 graden.

0: Crucified van The Army of Lovers bereikte in het najaar van 1991 de eerste plaats in Vlaanderen, toen nog de BRT Top 30, stel je voor. Een hele fijne zaterdagochtend, je luistert naar Melinda FM, op elk moment muziek die je kent en natuurlijk ook heel veel informatie uit onze regio. De 27e editie van de Nacht van de Duisternis vindt volgende week zaterdag plaats, 10 oktober. En het provinciedomein Atlantikwall Raverszijde, op de grens van Middelkerke en Oostende, opent haar deuren voor een sfeervol en volledig gratis avondprogramma in het donker. Zaterdag 10 oktober dus, van 7 tot 10, ben je er meer dan welkom.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: Jeremy Vrielink is een man van vele talenten. Een soort van duivel doet al. Hou hem maar in de gaten, want je zal hem niet alleen op de radio horen hier bij Melinda FM. Hij is ook bezig met een kerstproject. Hoe dat precies zal gaan en hoe dat uitgewerkt wordt, wel, we gaan je zeker op de hoogte houden. Een hele prettige ochtend trouwens. Je luistert hier naar de ontbijtradio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. En ik heb nog het een en ander voor je klaar liggen, dus loop niet te ver weg.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
4: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM. Ik ben Piet en ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag hier in de Ontbijtradio. En nu, beste vrienden, gaan we naar Australië. Dit is Dean Lewis.

muzikale carrière van Elton John begon in 1962, toen hij als 15-jarige onder zijn echte naam Reginald Dwight begon te spelen als pianist in een lokale pub en kort daarna zijn eigen bandje oprichtte. Zijn doorbraak als soloartiest zette een paar jaar later in, met in 1967 zijn ontmoeting met zijn vaste tekstschrijver Bernie, in 1969 zijn allereerste soloalbum en één jaar later al zijn tweede soloalbum. Een hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En er is goed nieuws. Ondertussen al een jaar. Want de Sugababes zijn terug. Ook bij ons op de radio. Melinda.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat...

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Het is een nummer dat blijft plakken. De winnaar van The Voice 2026 met All Because of You. Hier op zaterdagochtend bij Melinda FM. En ik stel voor dat we nog even in Vlaanderen blijven. Het Vlaanderen van begin jaren 80. New Wave was toen in volle opgang. En deze mannen waren toen heel populair. Dit is Toy.

BTS werd 6 jaar geleden de allereerste K-popgroep ooit die de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ik snap het niet helemaal, maar dat heeft waarschijnlijk alles met mijn generatie te maken. Een hele fijne zaterdagochtend. Ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur. Dus...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Oostende wordt het alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het verbod geldt al in de stationsomgeving aan het Marie-Joséplein en bij de winkelstraten en in de Alfons Pieterslaan. Daar komen nu ook de omgeving van de Grote Post en de Lijnbaanstraat bij. Buurtbewoners die zijn over het eerste verbod positief, maar de overlast blijft. Bovendien zijn er meer meldingen in de twee nieuwe zones. In Leffingen is een nieuwe muurschildering op het KLJ-gebouw ingehuldigd. Kunstenaar Siegfried Vink die ontwierp en maakte de kleurrijke mural. De KLJ-leden die mochten zelf meedenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. Als alles volgens plan verloopt, starten dit jaar nog de werken voor het nieuwe gemeentehuis van Middelkerke. Het gebouw kost ruim 23 miljoen euro en zou begin 2029 in gebruik worden genomen. Op zaterdag 3 oktober organiseert het lokaal bestuur van 10 tot 16 uur daarover een infomarkt over het nieuwbouwproject. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit het jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen. In de koninklijke gaanderijen in Oostende mag je voortaan niet meer fietsen, steppen, skateboarden of rolschaatsen. De stad wil het historische monument zo beter beschermen. De gaanderijen die werden nog maar enkele maanden geleden gerestaureerd. En de stad onderzoekt ook met camera's tegen vandalisme en test een systeem met draden om duivenpoep tegen te gaan. De stad Brugge zet de strijd tegen illegale toeristische verblijven verder. Vorig jaar werden meer dan 200 illegale verblijven ontdekt en dit jaar zijn er al 60. Ambtenaren zoeken zelf naar vakantiewoningen, onder meer via het online aanbod. Ook bewoners dienen steeds vaker klachten in na ongewone activiteiten of lawaai. Middelkerke komt terug op de beslissing om 2 handelspanden in de iconische garage Omnia te verkopen. In april nog keurde de gemeenteraad die openbare verkoop nog goed, nadat plannen voor een nieuw toeristisch onthaal waren geschrapt. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker werden kandidaten afgeschrikt door de strenge erfgoedverplichtingen. En daarom wil de gemeente Middelkerke er nu zelf een infopunt realiseren.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Piet de Wind.

Goede wijn behoeft geen krans, dus say no more. The Golden Earring en Twilight Zone hier op zaterdagochtend in de ontbijtradio bij Melinda FM. Om te borrelen is het nog wat aan de vroege kant. Heerlijke koffie daarentegen, die smaakt altijd. En ik zorg onderweg voor de muziek. Met nu deze van Taylor Swift.

0: hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar de ontbijtradio hier bij Melinda FM. Tijdens Braderie aan Zee transformeert het centrum van Oostende vandaag in één grote openluchtwinkel. De handelaars vieren feest en maken plaats voor de collecties van het nieuwe seizoen door hun overstok met mooie kortingen te verkopen. Wandel door de winkelstraten, scoor geweldige deals tijdens deze grote stokzale en ontdek overal leuke acties en demonstraties.
1: Ontbijtradio met

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

morgen. Wat zijn jouw plannen voor dit weekend? En vooral, passen wij dan in die plannen? Ik mag van de veronderstelling uitgaan van wel natuurlijk. Vanochtend is er nog kans op wat lokale mist. Het zal daarna helemaal opklaren. Het blijft droog en een rustige dag met mooie brede opklaringen. Temperatuur van 17 graden aan de kust tot 21 graden in het binnenland. Morgenochtend verwachten we opnieuw wat mist, lage bewolking. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Ook morgen maxima rond 21 graden.

0: Vlaanderens muzikale trots bij Melinda FM met Barbara Dex en Back to You op zaterdagochtend in de ontbijtradio. Verderop nog muziek van Alex Warren met The Emerald Eyes, maar eerst gaan we terug naar de jaren 80, zometeen met The Alan Parsons Project.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Black Swan stond dit voorjaar nog in de AFAS Dome in Antwerpen. Dus de fans die het toen misten, die zullen toch wat geduld moeten hebben vooraleer hij nog eens terugkomt naar Vlaanderen. Beter nieuws is er dan natuurlijk voor de fans van Clouseau, want het broeide al een tijdje dat de broers Wouters wat van zin waren. En het is dan uitgekomen. Ze gaan niet één, niet twee, maar drie keer optreden in het Koning Boudewijnstadion. Wie weet waar dat gaat eindigen. Nu, ik ga alleszins eindigen. Dit was het voor vandaag. Maak er nog een heel prettig weekend van.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag luisteraars, blij dat jullie er terug bij zijn. We starten vandaag in eigen Middelkerken, waar Hotel Acropolis van 6 tot 14 februari opnieuw uitpakt met Expo Playmobil, waar de bezoekers opnieuw unieke diorama's verwachten die gemaakt zijn door artiesten uit 5 landen. Net zoals tijdens de voorbije 2 edities is er opnieuw een speelruimte, kun je tweedehands sets en onderdelen kopen en je eigen poppetjes creëren of deelnemen aan de Playmobil zoektocht in het centrum van Middelkerken. Okay.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: En nog Geet van de Naald uit Middelkerken is dat we opnieuw uitpakken met een magisch Middelkerken. Een schitterend winterprogramma met daarbij een ijsbaan, lichtshow en vuurwerk. Deze activiteiten lopen van vrijdag 27 november tot en met zondag 3 januari op diverse plaatsen in Middelkerken en Westende. Daar straks nog wat meer over, maar eerst een deuntje muziek.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Op het Ipperneplein in Middelkerken komt met Silt on Ice een overdekte ijspiste. Bezoekers kunnen daar ook terecht in de Chez Babette-hut voor een hapje en een drankje. In het Normandenpark aan de Kleine Kerkweg is er vanaf vrijdag 11 december dagelijks een gratis fonteinenshow met licht en muziek. Ook het huis van de kerstman opent die dag in het infopunt toerisme aan de Jozef Kassellaan, waar de kerstman aanwezig is en waar kerstcadeautjes kunnen worden ingepakt.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: En we hebben nog meer om te noteren in je eindjaars feestagenda. Het winterprogramma sluit af met vuurwerk aan zee. In Middelkerken is dit op donderdag 31 december op de Zeedijk ter hoogte van het Zilt. In Westende volgt vrijdag 1 januari om 18 uur vuurwerk op de Zeedijk ter hoogte van het Rauschenbergplein. Laat dit alvast toegejuicht worden met een beetje muziek.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: En ja, Nieuwpoort blijft niet bij de pakken zitten en kijkt nu al even vooruit naar de griezeligste periode van het jaar. Nieuwpoort laat de drie activiteiten tijdens de Halloweenperiode los op de griezelfanaten. Voor twee daarvan moet je vooraf reserveren. De griezelverhalen in de bibliotheek en de Halloweentocht. De ticketlijn voor de tocht wordt volgende week geopend.

Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Nieuwpoort geeft tijdens de herfstvakantie nog meer griezelactiviteiten in petto. Zo staat op zaterdag 31 oktober ook het stedelijk zwembad volledig in het teken van Halloween. Van 13:30 tot 17:30 kunnen bezoekers er terecht voor een sfeervolle Halloween-activiteit in het zwembad. Elke bezoeker krijgt bovendien een kleine verrassing mee naar huis. Het is duidelijk, griezelen kan ook gezellig zijn.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Tja, beste luisteraars, wat dacht je? Ook Middelkerke wordt tijdens de herfstvakantie ondergedompeld in griezelverhalen. Hotel Acropolis wordt omgedoopt tot Hotel Siroporca, een mysterieus griezelhotel dat zijn gelijken niet kent. Marketingmanager Thierry Eekman vertelt er hier alles over volgende week. Intussen wensen wij u, beste luisteraars, een prettig en leuk weekend toe. Graag volgende week, zelfde zender, zelfde uur, voor een nieuwe Barenbreker. Tot dan.
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
2: In Oostende wordt het alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het verbod geldt al in de stationsomgeving, aan het Marie-Joséplein en bij de winkelstraten en in de Alfons Pieterslaan. Daar komen nu ook de omgeving van de Grote Post en de Lijnbaanstraat bij. Buurtbewoners die zijn over het eerste verbod positief, maar de overlast blijft. Bovendien zijn er meer meldingen in de 2 nieuwe zones. In de koninklijke gaanderijen in Oostende mag je voortaan niet meer fietsen, steppen, skateboarden of rolschaatsen. De stad wil het historische monument zo beter beschermen. De gaanderijen die werden nog maar enkele maanden geleden gerestaureerd. En de stad onderzoekt ook met camera's tegen vandalisme en test een systeem met draden om duivenpoep tegen te gaan. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen. De stad Brugge zet de strijd tegen illegale toeristische verblijven verder. Vorig jaar werden meer dan 200 illegale verblijven ontdekt en dit jaar zijn er al 60. Ambtenaren zoeken zelf naar vakantiewoningen, onder meer via het online aanbod. Ook bewoners dienen steeds vaker klachten in na ongewone activiteiten of lawaai. Op zaterdag 7 november wordt het strand van Oostende een zee van licht. Van het Kurzijl tot aan de Wellingtonrenbaan komen meer dan 10.000 ledkaarsjes te staan. Dat gebeurt tijdens het evenement Strand Verlicht, om overleden geliefden te herdenken. Stad Oostende en organisatie Revij die zoeken nog vrijwilligers om bezoekers wegwijs te maken en te helpen met de kaarsjes. Middelkerke komt terug op de beslissing om 2 handelspanden in de iconische garage Omnia te verkopen. In april nog keurde de gemeenteraad die openbare verkoop nog goed, nadat plannen voor een nieuw toeristisch onthaal waren geschrapt. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker werden kandidaten afgeschrikt door de strenge erfgoedverplichtingen. En daarom wil de gemeente Middelkerke er nu zelf een infopunt realiseren. In Leffingen is een nieuwe muurschildering op het KLJ-gebouw ingehuldigd. Kunstenaar Siegfried Vink die ontwierp en maakte de kleurrijke mural. De KLJ-leden die mochten zelf meedenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Dank aan de mensen van de Borenbreker. Dat was de afgelopen uurtje. En nu zitten we nog samen tot 13 uur met Mike. En daarin gaan we een retro top 5 gaan bekijken. En we gaan het doen van 3 oktober 1976. We gaan die hitlijst binnennemen in het eerste gedeelte. En in het tweede uur gaan we de top 5 geven ervan. Time.

Christina Aguilera, What Girls Want. Bazaar en Pink, dat zijn de twee dat we nog gaan draaien. Net voor onze retro top 30 uit 1976.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom dus in de retro top 30 van het jaar 1976. We hebben de hitlijst binnengepakt van 3 oktober en we vinden daar op nummer 25 Full House en Standing on the Inside. Een nummer die eigenlijk 10 plaatsen gezakt is en de hoogste positie was het nummer 2 geluid. Dan hebben we ook nog Full House, dat hebben we net gekregen, en Africa Simoni zat ook in de lijst.
1: Nummer 21.

plaat die eigenlijk nog maar pas in de hitlijsten was gekomen in 1976. Deze van Tina Charles en Dance Little Lady. En meteen al binnen op nummertje 19. Op 18 vonden we The Manhattans met Kiss and Say Goodbye. En op 17 Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Een nummer dat later wel nog nummer 1 hit zou worden in de jaren 70.

Heaven must be missing an angel, dus met Tavares. Straks na de wijzers van 12 gaan we de top 5 geven van het jaar 1976. Maar hun nummer 1 hit was ook nog deze van Jess Green, Nice and Slow. En het nummer stond toen op nummer 14 met één plaatje naar beneden.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het parquet van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parquet.
2: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
1: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
3: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
1: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Helaas ook al lang niet meer in ons midden. Robert Palmer en Looking for Clues. Welkom dus bij Melinda FM. Zit je aan tafel, smakelijk eten. En straks krijgen we de ontknoping van de Retro Top 30 uit 1976.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Voordat we de top 5 geven, nog die Damiano David met Next Summer en deze van Linne de Douwe.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Retro Top 30 met Mike. Dit zijn de jaren 70.

zijn eraan begonnen aan onze retro top 5 dan van het jaar 1976. En wat me eigenlijk wel opvalt, is dat de 5 nummers dat we nu gaan horen, dat het eigenlijk echte blijvers zijn. Dat betekent dat we ze nog altijd draaien en nog altijd kunnen meezingen. Zoals deze van Elton John op 5, samen nog met Kiki D en Don't Go Breaking My Heart. De absolute grootste hit van Johnny Walkin was deze Inside.

0: De Super Top 3 uit 1976 van 3 oktober was deze op 3 met Pussycat en A Smile. En stationair blijven staan op plaats 2, Jimmy James en Vagabonds. And now is the time.
1: Nummer

Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart stond op 5. Johnny Walkland op 4. Pussycat met Smile op 3. En net gehoord Jimmy James en de Vagabonds. En Now Is The Time op nummer 2. 7 weken stonden ze erin. 3 weken al op de eerste plaats. Hier is ABBA.

Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Welcome to tomorrow. Het zit erop voor mij voor vandaag. Zo, wat mij betreft, graag tot maandagmorgen om 6 uur voor een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aardsmoeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
2: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd zesde. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Als alles volgens plan verloopt, starten dit jaar nog de werken voor het nieuwe gemeentehuis van Middelkerke. Het gebouw kost ruim 23 miljoen euro en zou begin 2029 in gebruik worden genomen. Op zaterdag 3 oktober organiseert het lokaal bestuur van 10 tot 16 uur daarover een infomarkt over het nieuwbouwproject. Middelkerke komt terug op de beslissing om 2 handelspanden in de iconische garage Omnia te verkopen. In april nog keurde de gemeenteraad die openbare verkoop nog goed, nadat plannen voor een nieuw toeristisch onthaal waren geschrapt. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker werden kandidaten afgeschrikt door de strenge erfgoedverplichtingen. En daarom wil de gemeente Middelkerke er nu zelf een infopunt realiseren. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit het jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen. In Kortemark is een groot waterbekken in gebruik genomen met een capaciteit van ruim 80.000 kubieke meter. Het water komt van baksteenbedrijf Wienerberger en het bekken is ongeveer 2 hectare groot en voorziet 2 bedrijven en 5 landbouwers uit de buurt van water. Zo moet de waterzekerheid in droge periodes verbeteren. De stad Brugge zet de strijd tegen illegale toeristische verblijven verder. Vorig jaar werden meer dan 200 illegale verblijven ontdekt en dit jaar zijn er al 60. Ambtenaren zoeken zelf naar vakantiewoningen, onder meer via het online aanbod. Ook bewoners dienen steeds vaker klachten in na ongewone activiteiten of lawaai. Op zaterdag 7 november wordt het strand van Oostende een zee van licht. Van het Kurzijl tot aan de Wellington-renbaan komen meer dan 10.000 ledkaarsjes te staan. Dat gebeurt tijdens het evenement Strand Verlicht, om overleden geliefden te herdenken. Stad Oostende en organisatie Revij die zoeken nog vrijwilligers om bezoekers wegwijs te maken en te helpen met de kaarsjes. Dit weekend is het weekend van de klant. En wie op zaterdag 3 of zondag 4 oktober een aankoop doet, bijvoorbeeld bij een Middelkerkse handelaar, die kan met het kassaticket deelnemen aan een winactie. Schepen voor lokale economie, Ethel de Bliek, die benadrukt het belang van lokale winkelen. Volgens haar zorgt dat onder meer voor persoonlijk advies, gemak en steun aan de plaatselijke gemeenschap.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Ze had een paar hitjes. Begin 2000, deze Alizé. Dat was er ook eentje van. In 2003, Jean Aymar en Robin Gibb. Die mocht hier het startschot geven van een nieuwe Best Of op deze zaterdag, 3 oktober. Wees welkom, Robin Gibb dus, met Juliet. Voilà, ik heet u allen van hartelijk welkom hier bij Malena FM. Ik ben Frankie en dit zijn de Spice Girls. Who do you think you are? Wel, dat is een goede vraag.

Komt ook al uit 2019, deze van Post Malone en Circles. Ja, niet in cirkeltjes draaien, gewoon verder gaan. Want ben je als werkzoekende op zoek naar een nieuwe uitdaging of een interessante opleiding? Of ben je als werkgever op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor je onderneming? Kom dan naar de gratis jobbeurs van de stad Gistel en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB. Dit op dinsdag 13 oktober in het Vrije Tijdcentrum Zomerloos, Sportstraat te Gistel. Bezoekers zijn welkom van 14 tot 17 uur. De jobbeurs staat open voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, een carrière switch overweegt of vrijblijvend kennis wil maken met werkgevers uit de regio.

Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

Het is altijd heerlijk als dit nummer nog even langskomt hier bij Malin FM. Iron Horse, Sweet Louise van eind de jaren 70. Tijd nu voor Joe Stone. Het is trouwens bijna 2:30.

is een partynummer bij uitstek. Deze narcotic van de eind de jaren 90. Toe aan de rubriek de dag van. Het is vandaag Wereld Hula Hoop Dag. Ja, de alombekende Hula Hoop. Ja, die heeft een dag. En wel een werelddag die overal wordt gevierd. De dag is erg populair onder hula hoopers. En sinds 2019 is de officiële dag, namelijk de eerste zaterdag van oktober. En er is ook een Facebookpagina van deze Hula Hoopdag. En dat vind je onder Hoop Charity. Misschien toch wel even het kijken waard.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Deze komt ook alweer uit 1980 hier bij Melinda FM. Some Broken Hearts Never Meant. Wandel mee met Unstoppable voor Think Pink. De tweede editie is het van deze wandeling. En die wandeling ja, die vindt natuurlijk plaats op Wereldwandeldag, namelijk zondag 4 oktober. Je kunt kiezen tussen 5 of 10 kilometer. De ontvangst is voorzien om 13 uur en de wandeling start in groep om 14 uur. De deelnameprijs kost €5 en natuurlijk gaat de opbrengst allemaal naar Think Pink. Info via hun Facebookpagina van Club Unstoppable Oudenburg. En het is allemaal voorzien, de start in Club Unstoppable, hoe kan het ook anders, aan de Groene Dijkstraat 5 in Oudenburg. Tijd voor een kopje koffie of iets anders misschien. Tijd voor deze Cup Song. Jawel, dat is toch ook al even geleden. Het nummer komt uit 2013 liever.

Ja, de klokken luiden. Dat betekent ook dat wij stilaan op naar 3 uur gaan. Marshall Raven was dat. 83 en Catch Me. We gaan eruit met Miley Cyrus. Grote hit voor haar in 2023. Flowers. Tot zo. We were good.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een nummer dat nog steeds in de top 5 staat van de hitparade Shakira en Burna Boy. En Die Die, maar ik denk wel naar verloop van tijd. Nu het dan toch wel stilkens aan wat koeler gaat worden wat het weer betreft. Zal dit nummer ook wel stilletjes aan verdwijnen uit de hitlijst. Level 42, daarmee mochten wij starten dit uur met de Love Games. Fijne middag allemaal bij Melinda FM, jouw Melinda FM via DAB Plus in West-Vlaanderen en natuurlijk ook nog via de FM 107.2 en 107.8. Nu Soul Sisters.

toch een beetje eerlijk zijn. Wie zegt dat nou even niet? Ooit komt er een dag. Het was werk van Bazaar. En met veel plezier nodigt Fotoclub Candela u uit op haar jaarlijkse fototentoonstelling. Dit op 16, 17 en 18 oktober. Tijdens deze tentoonstelling presenteren hun leden een gevarieerde selectie van hun beste werken. Van indrukwekkende landschappen en sfeervolle portretten tot natuur- en reisfotografie. De tentoonstelling biedt een unieke blik op veelzijdigheid en passie van hun fotografen. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 20 uur in de foyer van de Branding, Populierenlaan te Middelkerken, gevolgd door een korte receptie.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het levert een mooie hit op voor Chapel Row en dit was van vorig jaar de Subway. Even naar begin de jaren 70, dat doen we met 10cc hier bij Malin FM, de Wall Street Shuffle.

Simon Webb was dat, Coming Around Again hier bij Melinda FM. De rubriek De Dag Van, daar zijn we nu terug aan toe. We hadden al Wereld Hula Hoop Dag, maar het is vandaag ook Wereld MSA Dag. Die dag bestaat sinds 2009 en die valt ieder jaar plaats op 3 oktober. MSA staat voor meervoudig systeemastrofie. Een niet te genezen hersenziekte waarbij bepaalde delen van je hersenen afsterven, zodat belangrijke lichaamsfuncties of zelfs ademhalen niet meer lukt. Helaas bestaat er geen behandeling voor MSA. De dag is opgericht door MSA Association uit de Benelux of de AMS Association uit Amerika. You.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Warren en deze Passenger. Op zondag 18 oktober verwelkomen we iedereen in de Delvauxzaal van het Cursaal te Oostende voor het jaarlijkse ontbijt met de burgemeester. Een hartverwarmend moment waarop de stad samenkomt voor wie het extra nodig heeft. Want dit ontbijt is meer dan koffie en croissants. De volledige opbrengst gaat dit jaar naar de organisatie die zich dag in dag uit inzet voor de mentale en fysieke gezondheid van de Oostendenaars. De deelnameprijs van het ontbijt wordt bewust laag gehouden, zodat ook echt iedereen kan aanschuiven. Dit alles op zondag 18 oktober van 8:30 tot 12:00. Inschrijven doe je via ontbijtmetdeburgemeester.be.

heerlijk nummertje was dat uit 1980. It Will Come in Time hier bij Malin FM. Zo zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze Best Of op zaterdagmiddag. Philippe staat al klaar voor zijn Studio Noord. Ik besluit met Pink. Trustfall, nog een fijne zaterdag en een mooi weekend.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de koninklijke gaanderijen in Oostende mag je voortaan niet meer fietsen, steppen, skateboarden of rolschaatsen. De stad wil het historische monument zo beter beschermen. De gaanderijen die werden nog maar enkele maanden geleden gerestaureerd. En de stad onderzoekt ook met camera's tegen vandalisme en test een systeem met draden om duivenpoep tegen te gaan. Belgen zijn Europees kampioen pendelen. We zijn gemiddeld 61 minuten per dag onderweg van en naar het werk. Dat is ruim meer dan het Europees gemiddelde van 48 minuten. Dit blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van SD Works. Niet alleen files spelen een rol, ook het feit dat Belgen relatief ver van hun werk wonen. In Leffingen is een nieuwe muurschildering op het KLJ-gebouw ingehuldigd. Kunstenaar Siegfried Vink die ontwierp en maakte de kleurrijke mural. De KLJ-leden die mochten zelf meedenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. In Kortemark is een groot waterbekken in gebruik genomen met een capaciteit van ruim 80.000 kubieke meter. Het water komt van baksteenbedrijf Wienerberger en het bekken is ongeveer 2 hectare groot en voorziet 2 bedrijven en 5 landbouwers uit de buurt van water. Zo moet de waterzekerheid in droge periodes verbeteren. Als alles volgens plan verloopt, starten dit jaar nog de werken voor het nieuwe gemeentehuis van Middelkerke. Het gebouw kost ruim 23 miljoen euro en zou begin 2029 in gebruik worden genomen. Op zaterdag 3 oktober organiseert het lokaal bestuur van 10 tot 16 uur daarover een infomarkt over het nieuwbouwproject. Middelkerke komt terug op de beslissing om 2 handelspanden in de iconische garage Omnia te verkopen. In april nog keurde de gemeenteraad die openbare verkoop nog goed, nadat plannen voor een nieuw toeristisch onthaal waren geschrapt. Volgens burgemeester Jean-Marie de Dekker werden kandidaten afgeschrikt door de strenge erfgoedverplichtingen. En daarom wil de gemeente Middelkerke er nu zelf een infopunt realiseren. De stad Brugge zet de strijd tegen illegale toeristische verblijven verder. Vorig jaar werden meer dan 200 illegale verblijven ontdekt en dit jaar zijn er al 60. Ambtenaren zoeken zelf naar vakantiewoningen, onder meer via het online aanbod. Ook bewoners dienen steeds vaker klachten in na ongewone activiteiten of lawaai.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

voilà. Even Frankie de Batselier bedanken voor de afgelopen 2 uur. Betekent meteen dat je met mij opgescheept zit. Studio Noord dus, tot 6 uur. Wees welkom.

Eentje uit 1991, deze Wind of Change, de Scorpions. Morgen zondag 4 oktober is er de smultocht in Diksmuiden. Gezinnen trekken hun wandelschoenen aan voor een tocht waarbij wandelen en smullen samengaan. En het is allemaal voor het goede doel. Meer info vind je op nememeemagazine.be. Er is ook morgen het Slot Kiem Festival in Oostende. Het is je laatste kans voor het Residentenfestival in de Grote Post. Meer info vind je daarover op Oostende.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

David Guetta, daarvoor hoorde je de laatste van Isabel A's Make Maar Niet Om Mij. We gaan naar 1972, het jaar dat de tv-series MASH en de Waltons begonnen. Maar ook Elton John scoorde zijn allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met Crocodile Rock. En ook deze Daniel Boone was een dikke hit. Beautiful Sunday, 1972 dus.

Zaterdag 10 oktober is er het Harnaalkrokettenfestival in Oostende. Van 10 tot 12 oktober draait alles rond deze Oostendse klassieker. Krokant van buiten, smeu van binnen. 15 restaurants strijden voor de beste Oostendse harnaalkroket. Meer info vind je terug op harnaalkrokettenfestival.be.

Art Times uit 1990. Het jaar dat Pretty Woman van Julia Roberts een superster maakte. Zometeen Teddy Swims. Maar eerst deze nieuwe van Madonna samen met Kylie.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Told Me. En dit is de beloofde Teddy Swims. Voor een artiest die in 2024 pas echt zijn doorbraak kende met Lose Control, bewijst het wel dat die man geen eendagsvlieg is. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
2: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
3: Hij twist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliëntisch formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kasse kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kasse kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kasse. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kasse is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

ideale nummer om je zaterdagavond mee op te starten. Deze Rolling Stones, Start Me Up uit 1981. Het nummer was eigenlijk al opgenomen in 1975. Het was bijna zelfs een reggae-nummer. Alsjeblieft. Kwam terug in 1981 dus op het album Tattoo You. Dat waren dus de Rolling Stones. Even naar Texas nu. Dit is Ella Langley, Choosing Texas.

Komende week zijn er heel wat concerten gepland in Oostende. Zo is er woensdag 14 oktober om 20 uur een concert gepland in Oostende. Precies de locatie en de artiest, die vind je terug, die blijkbaar geheim zijn, die vind je terug in uitinoostende.be. Ook is er donderdag 15 oktober een concert aan AZ Oostende, de locatie Damian. Dat is een namiddagconcert en er is ook een afterwork op de Oktoberfor, dat op vrijdag 16 oktober, ideaal om na het werk een ritje op de molens nog te maken. In Oostende, meer info daarvan vind je op oostende.be.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Nog Kleimans en Van Heel hier bij Melinda FM. Zometeen nog op de planning zie ik staan I Will Survive uit 1979 van Gloria Gaynor. Dat was nog eens een hit. Maar eerst Ed Sheeran.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, 1979. Het was ook het jaar dat AC/DC Bon Scott verloor. Ah nee, dat was 1980, januari 1980. Want in 1979 bracht AC/DC wel Highway to Hell uit. Het laatste album met Bon Scott, dan als zanger natuurlijk. Zometeen, Airplay van de week.
1: Philip Dilster.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Ze komen uit het Antwerpse, meer bepaald Sint-Niklaas, deze twee dames van Kids with Buns. Je hoorde Best Friends. Ja, ze maken best goede muziek ook, deze dames. En dit is The Police uit 1979. Kwam uit het album Reggaeta de Blanc, wat eigenlijk betekent White Reggae. Dit is Walking on the Moon.

Best een happy nummer, deze Cat's Eye. Je hoorde Animal hier bij Melinda FM. Even terug naar het jaar dat Freddie Mercury ons helaas verliet, 1991. Dit is Blue Blood en Halt the Line. Ik ben er graag volgende week weer. Dag, dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
2: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
1: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
3: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
1: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
4: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
1: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.
1: Emergency.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De eerste federale begrotingsonderhandelingen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
2: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
1: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics.

Mission of the Groove.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Eén van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dicht bij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht. Melinda FM.
2: Each mistake, all you.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.